You want rock and roll? De hardste rock'n'roll komt uit Australië. Vanavond voor Veronica's Countdown is hier AC/DC!